0: ijzerplaat, volledig met bloemen versierd, een bepaalde thematiek krijgt. Zo was er onder andere Oostende Cultuurstad, was er de Co die herdacht werd, was er het Ensorjaar. En dan zijn er meer dan 100.000 bloemen die daar dat bloemenuurwerk een bepaalde glans geven, wordt ook de datum van de dag aangeduid in bloemen. Dus een attractie op zich.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé rond de koninklijke gaanderijen neemt een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Cortec Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
14: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
15: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
16: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
17: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melodiemakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
7: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
18: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: assistant coach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
7: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
26: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuide of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
27: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
28: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
4: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
4: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Sivan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meij.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortrijk Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
15: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
13: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about the my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
16: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
17: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
19: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren, en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
20: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag het woord rek. Vele talen en dialecten van de landen rondom de Noordzee hebben een aantal woorden en klanken van gemeenschappelijke oorsprong. Die kenmerken worden door de taalkundigen Frisismen genoemd, naar Friesland, of soms ook wel eens Ingwajonismen. Een voorbeeld is onze met uitstoting van de inklank, us, wat je ongeveer in deze vorm terugvindt in het Engels, Fries, Deens, Noors. Een ander voorbeeld van een Ingwajonisme is ons Oostens voor rug, namelijk rik. Dit beantwoordt met zijn k-klank natuurlijk aan het Duits rücke, maar ook aan het Engels rich, wat lang geleden ook rik was. Maar daarin werd de k, tje, net als in kerk, church, en kaak, cheek, enzovoort. Rik is dus rug. En rik grootte dan natuurlijk ruggengraat. Sommigen zeggen rikkebein. Er zijn nogal wat samenstellingen met rik. Zo, rikschieten.

0: je rek lopen, er zo ziekelijk uitzien dat men vermoedt dat je binnenkort zult sterven. En misschien die als laatste gericht tot iemand die zeer lui is. Ja, de bijen is rek.
1: Dat was het Oostends dialect met Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en

0: proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden. Want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
5: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
6: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
5: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
6: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
5: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
3: Oostende-coach Dennis Woegerer.
7: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
3: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
7: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
3: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
3: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
10: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
11: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
12: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. start. Topen te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
13: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
13: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
13: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
13: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar dan mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Carolien de Vriend.
9: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, Bij AZ Oostende, Damiaan, kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in De Weert Sport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
14: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
15: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
16: Ja, we gaan een groot
15: grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
17: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
11: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
17: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
11: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
17: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
18: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
18: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
25: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
26: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
27: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
28: Gids Bart Plasgaard, we hebben het vandaag over de Olympische Spelen van 1920. Wat is daar de band of de link met Oostende?
29: Het is zo dat in 1920 de Olympische Spelen in België doorgingen en Antwerpen werd als stad gekozen. Nu, vanaf het begin van de Olympische Spelen zat het zeilen altijd als Olympische sport geïncorporeerd. Maar in Antwerpen vond men de plaats niet ideaal om een jachtwedstrijd te organiseren. En dan had men gevraagd aan Oostende om de zeilwedstrijd te laten plaatsvinden op zee, georganiseerd door de RICO, want dat is de oudste club, zeilclub in Oostende. Nu, het was een speciale editie, omdat voordien waren het altijd grote jachten met 5, 6, 7 bemanningsleden. Maar het was voor de eerste keer dat men ook een klein zwaard bootje mee liet varen. Het was eigenlijk een okéjol van 12 voet, dus een kleine 4 meter. En die bootjes waren in hout geconstrueerd en werden eigenlijk vooral gebruikt als reddingsboot, als bijbootje op grote jachten. Maar men mocht daar nu voor de eerste keer mee varen. Maar het liep niet zo goed af. Het was vrij veel wind op de dag van de wedstrijd. De boeien dreven af en terzelfde tijd liepen een aantal van die bootjes ook volledig vol water. Zodanig dat men dan uiteindelijk beslist heeft om de zeilwedstrijd toch op de Schelde in Antwerpen te laten doorgaan. Nu, die bootjes zijn er nog altijd, want het zijn historische bootjes en die klasse bestaat in Nederland en in Frankrijk nog. Er zijn ongeveer nog een honderdtal bootjes en de klasse plant nu in 2020, juist 100 jaar na die Olympische Spelen in Oostende, opnieuw een grote wedstrijd op zee of op de Spuikom in onze stad.
28: En zijn daar nog restanten van die bootjes te vinden in Oostende?
29: Ja, actieve bootjes in Oostende zijn er niet meer. Er staat wel één bootje in het Maritiem Museum in Antwerpen. Maar in Nederland en Frankrijk is het nog een actieve klasse.
7: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
28: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
8: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
28: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
8: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
28: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
8: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
28: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
8: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dat nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
28: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
8: Het voorjaar.
7: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
10: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
28: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
17: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
2: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
17: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
2: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
17: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
18: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
18: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
19: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
20: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
5: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
21: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
22: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
25: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
25: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
25: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
25: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
25: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
19: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar dat mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
23: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
0: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
0: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
23: Assistant coach Thierry de Klerk.
8: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
8: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
23: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
26: Ik ben Dina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
30: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
31: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
32: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
30: Radio Noordzee.
31: Noordzee.
30: Elk uur meer regionaal nieuws.
31: Noordzee Regionieuws.
23: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
30: Radio Noordzee.
31: Noordzee.
30: Elk uur meer regionaal nieuws.
28: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
20: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
25: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
20: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
25: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
20: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
25: Wat komt er dan in de weerdsport?
20: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
25: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
20: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
25: De Weerdsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
20: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
25: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
20: Dank je wel.
31: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
4: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
5: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
6: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
31: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
10: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
14: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
10: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
14: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
10: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
14: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
10: Oostende-coach Dennis Woegerer.
16: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
10: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
16: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
10: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
0: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
10: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
32: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
10: Meer regionieuws over een uur.
30: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
31: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
1: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
28: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
1: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
28: Dat is iets wat er al jaren zo is.
1: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
28: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
1: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
31: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Oren.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
31: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
0: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants, dat wil zeggen dat er

0: first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
0: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry De Klerk.
3: Well, ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
3: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
7: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
8: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Kruls is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen we van Roland de Snerk.
10: Oostende heeft veel indringers gehad uit het oosten. Met indringers bedoel ik woorden natuurlijk nu. Zo bijvoorbeeld moor voor waterketel en wachten voor beiden, bijn. Zo'n ander woord dat standaard Nederlands geworden is en nochtans niet tot de oorspronkelijke West-Vlaamse woordenschat behoorde is bocht. Een bocht in de weg, hij ging uit de bocht. Het is vaak zo dat je voor onze eigen oude woordenschat naar Frans-Vlaanderen moet trekken. Daar gebruiken de mensen van Elde, dat zijn oudere mensen, vaak nog die oorspronkelijke woorden. In Frans-Vlaanderen zegt men niet bocht, maar krullen. Het is een krullen in de weg. Niet ver van Hazebroek, hartje Frans-Vlaanderen, liggen enkele huizen bij een opvallende bocht en die wijk heet nu La Krulle. En inderdaad, een krulle vertoont een kromming, een buiging, vandaar ook een oorkrulle. Verder vinden we dit woord ook in de uitdrukking het zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg. Dit laatste woord krinkel doet me verder denken aan wat men vroeger zei over de enkele ijssalons die Brugge telde toen er nog niet zoveel toeristen waren zo'n 40, 50 jaar geleden. Men vermoedde achteraan in de ijssalons een bordeel en de uitdrukking klonk van voren winkel en van achter krinkel. Met krullen is grappig, als men opgesmukt is en bewonderd wordt, dan zegt men, de krullen in de staart is het fatsoen van de nond. Eigenaardige uitdrukking, hé? Tussen haakjes, een baar of golf die omrolt, zo een van in de branding, is een krulder. Al hoor je ook wel eens een breker.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er

0: plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
3: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
6: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
6: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
3: Oostende-coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
3: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
3: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
3: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
3: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
14: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
15: We zitten Oostenden in de stijgers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
16: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
0: klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
3: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
17: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
18: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
3: Assistant coach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
17: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
3: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
17: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
17: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
17: Wat komt er dan in de Weertsport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
17: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
17: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
17: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
17: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
17: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
17: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
17: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen, en Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
21: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
23: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70.
3: assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
10: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
10: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
3: Oostende coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
3: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
3: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
3: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
0: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
25: Ik ben Patrick de Vit.
26: Ik ben Philippe Monseweijer.
27: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Garnaal Krokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
3: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
17: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
18: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
3: Assistant coach Thierry De Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
3: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
16: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
19: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
20: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, welk woord bespreken wij vandaag?
24: Vandaag het woord twins. En ik wil het ook hebben over een taalverschijnsel, met name de hypercorrectie. Wie ook over enig taalgevoel beschikt, zal meteen vermoeden dat het te maken heeft met een te correct gedoe. En inderdaad, hypercorrectie betekent te veel correctie. In de taalkunde betekent het evenwel dat men aan een woord een bepaalde correctie moet aanbrengen en dat men dan dat ook gaat doen bij woorden waar het eigenlijk niet hoort. Dit klinkt zeker verwarrend, vandaar nu snel een voorbeeld. Onze voorouders leerden dat in sommige woorden een in moest ingelast worden, in bijvoorbeeld uze, om er onze of onze van te maken. Wel nu, roestig werd hierdoor roenstig, kreeg dus ook een in. Een in met een ferme neusklank, roenstig. Een roenstige kele is een schorre keel. Een ander voorbeeld van hypercorrectie is zeker ook in ons woord voor stel, stelsel. Een interstelsel. Een koffiestelsel, enzovoort. En zo ook de merkwaardige voorbeelden waar men eerst een r liet vallen en dan een in inlaste. 2 voorbeelden. Aars met de betekenis aars verloor zijn r en werd aas. We vinden dit onder meer in aasgat. Maar sommigen zeggen aasgat. Meer gekend is natuurlijk dwars, in het Oostens twins. Dwars klonk ongetwijfeld heel lang geleden twijs, maar dan werd er een in ingelast, vandaar twins. En zo ook het twinsdriver, een dwarsdrijver. En van twinsten, dwarsdoor. Een pare van twinsten snien, een peer helemaal doorsnijden. En wie kent nog deze oude uitdrukking, gebezigd als men bedoelt dat iemand onhandelbaar is. Je is twins in de zak.
22: Bedankt Roland de Snerk voor de uitleg.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
17: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
17: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
17: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld, nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durja.
21: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
17: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
17: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
17: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
17: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
17: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
17: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
12: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
17: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
12: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
17: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
12: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
13: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
13: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
21: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
26: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
27: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
17: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
17: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
17: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
28: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
16: Noordzee Regionieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
21: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
0: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
17: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
18: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
17: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
29: Ik ben Philippe Monseweijer.
30: Ik ben Nicole Vijveren en luister naar Radio Noordzee.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
17: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
17: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
17: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
28: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
17: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
17: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
17: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
7: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
9: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
0: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
8: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
0: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
8: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
0: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
8: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
0: Oostende coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
0: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
0: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
21: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
0: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
0: Meer regionieuws over een uur.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
17: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
17: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
17: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Burkwani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
13: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Garnaal Krokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
21: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
0: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
17: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
1: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
2: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
19: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken...

0: Wanneer zich in de 20e eeuw het toerisme in Groot-Brittannië ontwikkelt en de band met Oostende stevig wordt aangehaald, ontstaat er een nieuwe, actieve, protestantse gemeenschap. In deze expansieve periode wordt koning Leopold I, die zelf Luthers protestant was, verplicht om een nieuwe kerk te bouwen voor de Britse inwoners en toeristen. De locatie hiervoor wordt de Lange Straat. Het prestige van de kerk blijkt uit deelname aan de vieringen door hooggeplaatsten. Onder meer de Belgische koning Leopold I, de Duitse keizers Willem I en Willem II, de Britse koningin Victoria en verschillende andere leden van het Britse koninklijk huis volgden er de erediensten. Tijdens het interbellum ontwikkelt de Engelse kerk zich tot het centrum van een levendige anglocentrische gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog gaat het gestadig achteruit met de Anglicaanse gemeenschap, maar gewone erediensten en de typische Britse herdenkingsdiensten voor protestanten van alle denominaties vonden er plaats. Naast de sobere architectuur van de kerk waren de verschillende gedenkplaten en nissen dat niet. Wat opviel waren de nationale vlaggen en de standaarden van het Royal British Legion. De meeste gedenkplaten hadden met de wereldoorlogen te maken, voornamelijk bevrijding van de kuststreek. Dit is een traditie in Britse kerken en toont aan hoe de kerk in Groot-Brittannië deels drager is van de geschiedenis en de memorabele momenten van de gemeenschap. Nu, na lange jaren leegstand en verval, is men volop aan de restauratie van de English Church begonnen.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en

0: proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gael Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
10: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
0: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
10: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum.
11: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
0: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
11: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
15: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
16: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
15: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
11: Assistant coach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
17: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
11: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
23: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
23: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
23: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
23: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
23: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
23: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
23: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
23: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
25: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
26: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
27: Ja, we gaan
0: gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
10: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
10: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende coach Dennis Woegerer.
14: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
14: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
27: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
29: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
30: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
31: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
32: Ik ben Servaas Buisgaard.
33: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
13: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
15: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
13: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
16: Bart Plasgaard, Jean-Jules Eggericks was heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Wie was die persoon?
17: Ja, het is zo dat Jean-Jules Eggericks gevraagd werd in Oostende om urbanist te zijn bij de heropbouw, de wederopbouw na Wereldoorlog II. In oorsprong is Eggericks een Brussels architect-urbanist en hij leefde van 1884 tot 1963. En Eggericks is in één adem te noemen met de grote architecten Van de Velde, Horta, Hoste. En dat waren de tenoren van het modernisme. Jammer genoeg is Eggericks tot nu toe wat vergeten en is er niet zoveel gekend over zijn werk. Maar hij was ook grote fan van de Engelse tuinwijken en zo heeft hij een van de mooiste tuinwijken in Watermaal Bosvoorde aangelegd, de Floreal. Maar na Wereldoorlog II komt hij naar Oostende en de stad vraagt hem om urbanist te zijn om te helpen bij de wederopbouw van de stad. Want er waren heel wat bombardementen geweest van de Duitsers en ook de Britten natuurlijk. En de stad moest heropgebouwd worden. En het is vooral Eggericks die heel veel contact gehad heeft met Leon Steinen, die op dat moment het Casino Kursaal aan het bouwen was, en met IJsselink, die op dat moment bezig was met het postgebouw. En er is een leuke anekdote. Eggericks vond dat het postgebouw eigenlijk veel hoger mocht gebouwd worden. Maar IJsselink was een moeilijk architect, moeilijk mee af te spreken. En hij heeft de hoogte van het postgebouw beperkt tot 17 meter. En eigenlijk is dat een geluk geweest, want die 17 meter heeft men dan later ook gebruikt als maximum hoogte voor het appartementsgebouw die er nadien rond de post gekomen zijn.
28: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
18: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
18: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een
16: prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
16: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
16: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Hallemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
29: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fastbreak 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
14: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
16: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
14: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
16: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
14: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende coach Dennis Woegerer.
20: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
20: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
4: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
29: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
21: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
22: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
18: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
18: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
18: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
18: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
23: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
16: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
17: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
18: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
12: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
12: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
23: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
23: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
23: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
23: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
25: Ik ben Haris Brataneus.
26: Ik ben Christopher Meijer.
27: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about the my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatste kort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
9: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
10: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vandaag hebben wij het over het woord krakenmangel. Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
14: Een krakenmangel, sommigen zeggen krakkemangel, is een amandel- of amangelneute. Dit woord werd bijna 150 jaar geleden al door Deken de Bo opgetekend in zijn West-Vlaams idioticon en toen als Oostends vermeld. Krakkemangel heeft nog betekenissen, maar ze hebben alle te maken met iets wat hard is en kraakt en misschien enigszins aan een amandel doet denken. Een grote bruine karamel met nootjes werd, omdat die zo hard was, ook zo genoemd. En dus eigenlijk alles wat eetbaar en hard is. Vandaar dan ook dat een klein, pezig mannetje ook al een krakkemangel van een ventje is. Zo'n korte, krachtige, kernachtige buikwind, een feest met veel lawaai, is ook een krakkemangel. In krakkemangel vind je amangel. De intervokalische nd werd dus een ng-klank. Amandel, amangel. Dit vinden we ook in wandelen, echt Oostends geplauten zeggen wangelen en wangeloren. Dit verschijnsel moet zeer oud zijn. In een tekst van de 14e eeuw lezen we Oostende als Oostenge. En oh ja, maar vele luisteraars hebben dit al verwacht. Ook Strange voor strand heeft deze eigenaardigheid. Het zal jullie overigens niet verwonderen als ik hierbij vertel dat dit verschijnsel aan het wegsterven is. Ikzelf heb als kind mijn omgeving steeds horen zeggen voor vinden, ving, voor binden, bing. En hierbij hoort natuurlijk ons woord voor bundel, een boengel. Als men bedoelt dat iemand maar traagjes vooruit gaat, zegt men, je hofferut, lekke boengel ooi tegen wind. En als men diepe ellende onderschat geeft, kan men zuchten, o je pijst dat je een strooi in je noog hebt, ja, de boengel op je rek.
7: Radio Noordzee.
25: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
13: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
13: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop en daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in de weertsport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen en zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te

0: in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee regionieuws.
0: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
0: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
0: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing. Maar in die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
0: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende? Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd zo.

0: is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
2: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
2: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
7: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
8: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melodymakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
10: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
12: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
10: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
10: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
10: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
19: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
19: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
19: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
19: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
19: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
10: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
10: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
10: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
10: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
21: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
0: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
22: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
22: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
22: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
23: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
23: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar dan mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
6: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
7: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
8: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
7: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
6: Assistant coach Thierry de Klerk.
11: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
8: Dat was wel nodig.
11: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
6: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
12: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
14: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
15: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
28: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Mark Loy, we hebben het vandaag over wandelende beelden. Klinkt raar, wat bedoel je ermee?
29: Wel nu, in Oostende krijgen we nogal wat kunstwerken in de openbare ruimte, voetjes. Voorbeelden van zo migrerende monumenten zijn onder andere klassiek het borstbeeld van James Ensor in het Leopoldpark. Ooit was dat een marmeren buste die in 1930 werd ingehuldigd in aanwezigheid van James Ensor en zijn zus trouwens. En dat stond in de voortuin van het Casino Kurszaal. Maar later verhuisde het naar het Leopoldpark en nog later naar de Venetiaanse gaanderijen. Maar daar moeten dan weer, hoe lang is het geleden, 10 jaar geleden of zo, plaatsruimen voor koning Boudewijn. En nu vinden we het borstbeeld, vinden we weer terug in de Hof, als replica in brons van Irénée Durier. Ook erg mobiel voor een statisch werk in de openbare ruimte is bijvoorbeeld de zeemeermin van de Antwerpse kunstenaar Willy Kreitz, die ook het Nationaal Monument voor de Zeelieden heeft gemaakt trouwens. En dan hebben we nog het beeld De Wind van Miel Bulke, dat in in de Hof staat. Een ode aan zijn dochtertje Dina, die in 1918 aan de Spaanse griep overleed. Een ander voorbeeld van een beeld dat ook geen zittend gat heeft, dat is ons aller dikke Mathilde van Georges Graar. Zo'n 10 jaar lang lag dat beeld op een eigen sokkel aan de noordkant van het Kurszaal. tot het verhuisde naar, het recht, naar de rechthoekige waterpartij in het Leopold, aan de Leopold 2-laan, recht over de post. En dan kan ik mijn lijstje nog veel verder zetten. Dan hebben we het beeldje Fortuna, dat we nu nog zien aan het MacLeodplein, dat ook uit de voortuin van het Cursaal komt. Dan hebben we het werk van Bart Sobrie, dat oorspronkelijk in het toen nieuwe toerismebureau stond en dat als titel meekreeg Interpretatie Zee, Zon en Wind. Nu vinden we dat aan het Vlaamse plein weer opgesteld. En het lijstje is bij lange niet volledig.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
16: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
7: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
8: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
7: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
11: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
8: Dat was wel nodig.
11: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
12: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
6: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
10: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
6: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
10: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
6: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
10: Wat komt er dan in De Weert Sport?
6: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
10: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
6: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
10: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
6: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
6: Dank je wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
14: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
15: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
21: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gael Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
22: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
2: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
22: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
2: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
22: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
23: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
23: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
25: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
6: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
27: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
27: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje.
10: maar met opdrachten.
27: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
27: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
27: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
25: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
10: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
16: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
10: Assistant coach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
10: Dat was wel nodig.
17: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
10: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
29: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
30: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
31: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
32: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
33: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Regionaal nieuws en info.
26: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
8: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
10: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
8: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
10: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
8: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden ingeënt zijn.
20: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
21: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tolpe te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
0: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
26: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd

0: But I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
2: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jos Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook

0: al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan Zee en Staars, die twee woorden, dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
5: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
6: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
8: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
8: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
8: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
6: Oostende coach Dennis Woegerer.
9: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
6: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
9: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
6: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
6: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
6: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
6: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
16: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
6: Assistant coach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
17: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
6: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
20: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
21: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
22: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
2: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
26: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
25: En hoe doen jullie dat?
26: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
25: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
26: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
25: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
26: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
25: En waar halen de mensen de brochure?
26: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
24: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Marcel van Tilt.
28: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
29: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman van Brugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
26: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
25: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
26: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
25: Dat is iets wat er al jaren zo is.
26: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
25: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
26: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
9: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
10: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
13: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
14: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
7: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
7: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
24: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70.
2: assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
18: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
18: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
27: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
28: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
27: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
28: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
27: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
28: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
27: Jullie gaan dat ook actief promoten?
28: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Glenn Dangro.
30: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
31: Ik ben Antri Dumaree.
32: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuide Oostende won gisterenavond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
0: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
27: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
0: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
8: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
27: Dat was wel nodig.
8: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
28: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
25: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
27: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
27: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
27: Wat komt er dan in De Weert Sport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken En die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
27: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
27: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
27: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
27: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
27: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
27: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
27: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
27: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
4: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
4: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
6: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
8: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
9: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
10: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
12: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
12: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
12: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee

0: al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Tot 8 november strijkt de oktoberfor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
8: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uit
9: uitmaken.
10: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders

0: niet in Oostende zouden vertoond worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
11: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
11: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
11: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
11: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
10: Dat was wel nodig.
16: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
17: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
19: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
20: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Kroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
9: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
10: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
9: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
11: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de
4: Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
13: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry De Klerk.
14: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
14: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
21: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
21: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
21: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
20: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
21: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
22: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in het ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was hier voor vandaag. Nou, fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
23: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
20: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
20: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
20: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
3: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
5: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
7: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
25: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
20: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
25: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
20: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
25: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
26: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
26: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000. Kroket serveert dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
27: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
20: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
12: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
20: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
28: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud VG, periode 1907-1981.
25: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
29: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
0: Radio Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
2: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
20: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
2: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
20: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
2: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
20: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
2: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sivan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die lay-ups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gael Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
9: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
10: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende, hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de Weertsport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
11: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
12: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
11: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
11: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
18: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
18: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
18: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
11: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
11: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 8.

0: nieuws. Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee dagklapper.
2: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
6: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
7: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
8: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
9: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
9: Oostende coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
9: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward.

0: to that one, and then we're going to prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
3: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
6: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
5: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
5: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
5: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
6: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
6: Het voorjaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
11: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
8: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
9: Dat was wel nodig.
8: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
12: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
14: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
15: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
16: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
5: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
5: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
5: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gael Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
21: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
21: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
21: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
22: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
22: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
25: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
27: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
28: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
29: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tolpe te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
24: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
24: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
24: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
6: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
5: Dat was wel nodig.
7: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
25: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende, hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
0: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
25: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
0: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
25: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
0: Wat komt er dan in de Weertsport?
25: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
0: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
25: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
0: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
25: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
25: Dank je wel.
18: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
4: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken en dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
15: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
16: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
17: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
0: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
0: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
25: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
0: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
0: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
0: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
22: Ik ben Lut van de Kastelen.
23: Ik ben Patrick Jansen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
26: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
0: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
26: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry De Klerk.
27: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd, een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
27: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
8: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
9: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
10: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
11: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan, waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
28: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden-Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
18: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
0: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
0: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
25: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
14: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Enserhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
30: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
31: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
0: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
0: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
0: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
28: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
0: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
6: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
7: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
28: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Radio Noordzee.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor

0: Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Kortik Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fastbreak 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
8: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het start

0: kruispunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het Oostende-Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
9: I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry De Klerk.
11: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd, een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
2: Dat was wel nodig.
11: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
12: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
14: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
15: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
16: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
19: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om om 's avonds ook 1 uur, 2 uur, dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandkabine te plaatsen of af te breken.
18: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
19: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
18: Dat is iets wat er al jaren zo is.
19: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
18: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
19: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regionieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
18: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
18: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
18: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
18: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.
6: Nieuws en info.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
1: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
2: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
2: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
24: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
26: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
27: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
28: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
9: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
16: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
17: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
10: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
19: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
12: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
19: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
12: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
19: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
20: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
20: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Kroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
21: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
21: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
21: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in De Weert Sport?
21: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
21: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
21: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
21: Dank je wel.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. kapitein Pierre-Antoine Gillet.
0: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
0: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
3: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
26: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
26: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
26: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
26: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
26: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
7: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
7: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
15: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
16: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
17: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
18: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
18: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
18: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
18: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
7: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
19: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
20: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
7: Dat was wel nodig.
20: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Brataneus.
24: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
26: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde bits en de bitsy brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
9: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
9: Oostende coach Dennis Woegerer.
12: The average

0: verwacht u daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
0: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
5: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
12: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
5: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
16: Het betekent alleen maar...

0: dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
1: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
2: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in De Weert Sport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
8: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
9: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
10: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
11: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
12: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
12: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
12: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar dan mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
21: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
21: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
21: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
21: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
21: Het voorjaar.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
23: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
5: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
7: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
9: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
26: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
9: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
26: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
9: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
26: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
9: Oostende coach Dennis Woegerer.
27: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
9: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
27: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
9: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
9: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
28: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
9: Meer regionieuws over een uur.
29: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
30: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
30: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
30: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
30: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
31: Ik ben Tineke van Halemeesch.
32: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
33: Ik ben Frank Dierkens.
34: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
9: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
9: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
1: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
9: Assistant coach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
9: Dat was wel nodig.
10: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
9: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
15: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
16: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
17: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
13: Nieuws en info aan de kust.
29: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regionieuws.
9: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gael Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
29: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
8: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
8: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
8: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in De Weert Sport?
8: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
8: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
8: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
8: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
9: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
10: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
11: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de
4: Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
13: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
13: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
15: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
13: Assistant coach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
16: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
13: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
17: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Bratanus.
20: Ik ben Christophe Vermeijden.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
23: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
22: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
23: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
22: Dat is iets wat er al jaren zo is.
23: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
22: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
23: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
7: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
10: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
10: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het

0: je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
7: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
9: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
7: Assistant coach Thierry de Klerk.
11: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
7: Dat was wel nodig.
11: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
7: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
12: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
14: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
15: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
16: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
18: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
18: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben

0: effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
0: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
0: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
0: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Sportse Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in de Weertsport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
0: Regionieuws.
13: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
13: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
13: Assistant coach Thierry De Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
13: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
9: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
20: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
20: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
20: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
20: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
20: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
13: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
21: Tot 8 november strijkt de oktobervoorweer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
3: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
3: Assistant coach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
3: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar,

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
8: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
10: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
11: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
12: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
13: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
14: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
15: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
14: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
15: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
14: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
16: The effort, of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
16: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjesfestival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
17: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
18: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
19: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
19: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
19: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
19: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
17: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
7: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
24: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
25: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
7: Dat was wel nodig.
25: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
26: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
3: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
5: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
8: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van I.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in de weersport?
18: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
18: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
18: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
18: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Cortic Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die lay-ups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
9: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
10: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
11: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de
4: Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry De Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd, een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat er veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Tot 8 november strijkt de oktobervoorweer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur.

0: Sessies zijn volzet, vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
4: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
5: De daktylozaal, maar ook op de scène van de Grote Postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
6: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
7: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
7: Oostende-coach Dennis Woegerer.
10: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
7: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
10: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Kroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
7: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.

0: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
0: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
11: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
7: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in 2 gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
9: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
18: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
17: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
18: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
17: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
18: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
17: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
18: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
7: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
7: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
7: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
7: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
7: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
15: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
16: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
18: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
17: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry De Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd, een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
18: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
26: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
26: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
26: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
26: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
26: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
6: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
7: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
8: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
9: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
9: Oostende coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
9: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. and then we're gonna prepare for Girona.
9: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
9: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
9: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig

0: En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voege gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
9: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
8: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
10: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
13: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
14: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
15: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
8: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
8: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende
5: hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
15: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
11: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in de Weertsport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk

0: willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
1: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien, toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
5: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
6: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
5: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
6: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
5: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
3: Oostende-coach Dennis Woegerer.
7: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
3: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
7: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
3: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
3: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.

0: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
1: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
0: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
2: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
4: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
8: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
9: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegen. tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
6: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
18: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
0: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
11: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
11: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
0: Oostende coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
0: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
0: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
1: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
0: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
0: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
23: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
24: In Middelkerken investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
25: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
13: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
26: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
26: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
26: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
26: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
16: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
17: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
18: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
11: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
11: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
22: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
22: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
22: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
22: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
22: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
11: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
11: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
25: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
25: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
11: Assistant coach Thierry de Klerk.
26: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
26: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
11: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
28: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
29: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
30: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
31: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
32: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
32: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
32: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
32: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
13: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
13: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
13: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
13: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
0: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
11: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
11: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
16: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
17: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
18: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
19: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
6: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry De Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd, een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken. Dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
14: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was hier voor vandaag. Nou, fijne zondag.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
17: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bo-onderwijs zijn enorm.
18: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
19: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
20: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
12: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
20: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
12: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
20: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
3: na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?

0: de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Jook Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
7: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
9: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
7: Assistant coach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
10: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
7: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
13: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
14: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20.

0: graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
9: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
10: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
12: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
12: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
12: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
12: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
12: Het voorjaar.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
13: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
14: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
22: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
23: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
21: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
21: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
21: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
25: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
26: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
27: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
4: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
4: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
28: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
29: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
10: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
13: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
12: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
10: Assistant coach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
10: Dat was wel nodig.
14: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
10: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
17: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
19: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
20: Alles dat meer regelmatig staan, Marcel Vrok of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken En die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel waard aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
9: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
10: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melodymakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was hier voor vandaag. Nou, fijne zondag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
23: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
24: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
25: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70.
2: assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel, nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
4: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
5: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
4: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
5: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
4: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
7: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
7: I'm going to be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
26: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
27: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
28: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
28: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
28: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
28: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
27: Luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Charlotte Verkeijn.
30: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
31: Ik ben Danik Menne.
32: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
33: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about the my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team that

0: met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
5: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
8: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten,

0: onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
0: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
0: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
0: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
0: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
4: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
6: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
6: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
6: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
4: Oostende-coach Dennis Woegerer.
7: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
4: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
7: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Kroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
4: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
4: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
0: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
4: Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
11: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
8: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
13: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melodymakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
4: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
6: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die lay-ups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
10: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
10: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasha Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
20: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
21: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
20: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
2: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
23: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
24: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
25: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
27: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
14: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
27: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
14: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
27: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
14: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
27: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
28: Ik ben George Keters.
29: Ik ben Caroline de Vriend.
30: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
27: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
14: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
27: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
14: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
27: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
14: Jullie gaan dat ook actief promoten?
27: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
9: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
10: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
11: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
7: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
7: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
7: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in de Weertsport?
7: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
7: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
7: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
7: Dank je wel.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
14: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
12: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van Co-Housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
22: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt 9 euro. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was je voor vandaag. Nog fijne zondag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
2: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
12: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
2: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
12: Dat is iets wat er al jaren zo is.
2: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
12: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
2: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
23: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
24: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
12: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
26: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
12: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
26: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
12: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
26: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
12: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
12: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
12: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
27: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
8: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
27: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: assistant coach Thierry de Klerk.
10: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
10: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wel

0: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
1: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
2: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
7: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
8: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
9: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
12: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
6: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
12: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit

0: slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, ja, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
0: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende coach Dennis Woegerer.
3: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
3: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
4: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in Te Haan?
8: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
9: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
10: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melodymakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd, een beetje zenuwachtig, defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie de Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
12: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
12: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
12: Wat komt er dan in de Weertsport?
13: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
12: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
12: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was hier voor vandaag. Nou, fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
7: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
8: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
9: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
10: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
5: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
12: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
12: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
12: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
5: Oostende-coach Dennis Woegerer.
13: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
5: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
13: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
5: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
14: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
5: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
5: Meer regionieuws over een uur.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
16: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
16: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
16: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
16: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
14: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
5: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
17: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
5: Assistant coach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
5: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
6: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
22: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En ja, we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
23: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
5: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan... Dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
5: Oostende coach Dennis Woegerer.
13: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
5: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
13: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
5: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
14: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
5: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
15: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
5: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
12: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
16: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
17: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
19: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
19: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
19: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
19: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
14: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
18: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
20: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
20: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
18: Assistant coach Thierry de Klerk.
26: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
26: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
18: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
1: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
18: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
2: Tot 8 november strijkt de oktoberfor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
5: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
5: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
5: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
5: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
5: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
5: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
5: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
7: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben. Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
8: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
9: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're going to prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
18: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
22: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
23: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
24: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
25: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zijn

0: 1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gael Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The average of those

0: 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
0: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
3: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
6: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
7: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
8: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisterenavond van Oostkamp met 2-1.
12: Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
13: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
12: Assistant coach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
10: Dat was wel nodig.
14: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
12: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
19: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
19: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
19: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
19: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
7: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
8: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
9: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjesfestival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Wel, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Maaike van I.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
19: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
16: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
20: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
20: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
22: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
23: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
24: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer, met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
26: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
26: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
26: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
26: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
26: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
4: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Regionieuws.
4: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
4: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle,
1: erkende de nederlaag.
5: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
5: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
5: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
12: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
15: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
17: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
17: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
17: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
17: Het voorjaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
16: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
18: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
7: Tot 8 november strijkt de oktoberfoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
24: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en De Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
25: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
26: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
15: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
27: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
5: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
5: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
5: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
28: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
16: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
3: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
18: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
19: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
20: Zot als een dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
11: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de 3e generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
11: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
11: Wel, de eerste optie was om een 4e generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in De Weert Sport?
11: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
4: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
11: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
4: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
11: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
4: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
11: Dank je wel.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
15: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours

0: de Armenon viel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee regionieuws.
2: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
7: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
7: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
7: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
8: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
8: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
9: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
10: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
12: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
13: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
14: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticket

0: voorverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Topen te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
3: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
3: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
3: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
0: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
6: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
7: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op 4 pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de 4e keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
8: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken Gerststraat en Nieuwlandstraat die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
12: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
11: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer. scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
4: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noord-Regio-nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
4: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die kon de afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
4: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
4: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
4: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
9: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
9: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
9: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
10: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
10: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende Hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
18: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
19: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
19: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
22: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Beste jullie allemaal. Ik kom vandaag met een woord dat zeker niet meer gekend is, maar dat lang geleden voor iedereen tot de actieve woordenschat behoorde. Ik wil het hebben over het nu bevreemdende woord een kinnezoptje. Iemand, laat ons zeggen een kind, een kinnezoptje geven, dat was met de top van je wijsvinger onder de kin wrijven en dus ook kittelen. Er werd daarbij gezegd, kille kille. En dat kindje moest hierdoor natuurlijk verschrikkelijk lachen. Het werd toch wel in de eerste plaats beschouwd als een teken van liefde en gaarne zin, als bijvoorbeeld een grootvader zijn kleinzoontje een kinnezoptje gaf. Maar ik moet meteen ook zeggen dat er Oostendenaars waren die een enigszins ander betekenis gaven aan dat kinnezoptje, namelijk het wrijven met een stoppelbaard tegen de wangetjes van zo'n klein schepsel. Dat was minder leutig en zelfs niet aangenaam. Allee, tot nou eens de keer.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
12: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
12: Dank je wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
25: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
26: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
26: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
26: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
27: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
27: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
4: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
9: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
24: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
24: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
24: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
24: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
24: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
24: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ikzelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
24: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar dat mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
14: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
13: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
15: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
15: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
28: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
29: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
29: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
29: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
29: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Regionieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
6: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
7: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
8: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
21: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
21: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
21: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
27: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
27: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
12: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
29: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
29: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
29: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
29: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre Antoine Gillet.
15: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
15: I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about the my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
16: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
22: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Je zit in de Nossebelk.
2: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
18: 6 dibbe, jaas, tot aan uw knies.
2: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
18: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
2: Het Oostends dialect.
18: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
2: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:15 en 's avonds om 6:15.
18: Een breiningsge dunne knijker.
3: Het Oostends dialect met vandaag aandacht voor het woord opsloven. Zeg je dat juist?
18: Ja, opsloven. Dat is een woord, Edwin, dat nog vrij algemeen gebruikt wordt. Maar er zijn zelfs velen die niet weten hoe dat in het Nederlands is. Je mouwen opsloven. Dat is dan je mouwen opschorten, je mouwen opstropen. Je weet wel, optrekken tot boven je elleboog. Je mouwen opsloven. Dat komt eigenlijk uit een woord sloven. Ik

0: opdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
0: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
0: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
0: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Cortec Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het voelt

0: altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
2: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
2: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
7: Hier in de site bij het AZ Oostende.
8: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
9: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar fragmenten uitbrengen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 1,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden luisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
5: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
10: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
12: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
10: Dat was wel nodig.
13: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
14: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee regionieuws.
2: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
20: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
20: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
20: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En dan wilden we heel graag een traditie naar het bosje terugbrengen. Dus vroeger kon je daar zwemmen en in heel ver verleden.
24: Crystal Chip, die een kunsttentoonstelling is, dat elke Oostendenaar kent, maar ook ver buiten Oostende bekend is.
25: Met een paar gerechten voor de hond. En dan zeiden we direct van, dat moeten we ook naar Oostende brengen. En dat hebben we dan ook gedaan.
26: Wij hebben een samenwerking met North Sea Trash Art. Zij maken kunstwerken met het gerief, met het afval dat verzameld wordt door de proper strandlopers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Cortec Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
27: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
28: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
20: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
28: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
20: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
28: Ja, altijd leuk. Voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
29: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
29: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
3: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar
4: detailhandel hier in Oostende, hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
6: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
4: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
4: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
4: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
4: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
4: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
6: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
20: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
12: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
20: Assistant coach Thierry de Klerk.
1: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
20: Dat was wel nodig.
1: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
20: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
13: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
15: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
16: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
20: Piet Amman, de koninklijke familie is een aantal keer in Oostende geweest in relatie tot de marine.
17: Ja, zeker en vast. Vooral bijvoorbeeld de stichting van de marine in 1946. Dat is een decreet van prins-regent, prins Karel. Nu, prins Karel was ook een marineman. Hè. Die had zijn opleiding gekregen bij de Royal Navy van 1917 tot 1925. Hij was dus ook officier bij de Engelse marine geweest. Nu, prins Albert kwam in de marine, deed zijn, zogezegd, zijn militaire dienst in 1953. Eetaflegging op het Wapenplein met muziek en defilé enzovoort. Kwam nog terug voor de eerste steenlegging, later officiële opening van de mijnenbestrijdingsschool. Dat was in 60. Koning Boudewijn kreeg ooit als geschenk een zeilboot, een draak, l'Elan. En die was lag in de Rico. En kwam daar zelden zelf mee varen, maar wel mensen van de marine. En als huwelijksgeschenk kreeg Fabiola en Boudewijn een houten vissersvaartuig. Dat was dan de O1 Fabiola. Na 3 jaar werd die terug overhandigd aan de Ibis. Koning Boudewijn had een jacht, Avila, en kwam van tijd voor het onderhoud ook naar hier. Prins Albert kwam enkele malen naar de marine voor het onderhoud van de Trifoglio, zijn eerste jacht. En dan zijn er natuurlijk diverse bezoeken voor plechtigheden, defilés, vlootshow. Prins Laurent kreeg opleiding in de marine in de jaren 80, onder meer zogezegd als duiker en helikopterpiloot met admiraal Slimmer, was regelmatig in Oostende enzovoort. De zoon van prinses Astrid, nu onlangs, was ook bij de marine, maar dat is eerder in Zeebrugge geweest. En dan voor als peter of meter van marineschepen kwamen de koninklijke familie ook dikwijls naar ons en voor onder meer Ibis. Het koninklijk werk Ibis, gesticht onder auspiciën ook van de toenmalige prins Albert, koning Albert I later. En de koninklijke familie komt regelmatig op bezoek bij Ibis, die ook dus gesteund wordt door de marine. Voorzitter van de actiecomité enzovoort is meestal de admiraal van de marine, actueel ook.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
18: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
18: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
20: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
18: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
5: Regionieuws.
20: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
20: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
18: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
20: Dat is iets wat er al jaren zo is.
18: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
20: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
18: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70.
6: assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
6: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
7: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
7: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
6: Oostende coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
6: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
6: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
6: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
6: Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
24: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
25: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé rond de Koninklijke Gaanderijen neemt een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
1: klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
6: KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
20: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
8: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
6: Assistant coach Thierry De Klerk.
9: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
20: Dat was wel nodig.
9: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
6: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
27: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
20: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
20: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
20: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
20: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
20: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet. Radio
5: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
20: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
12: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
20: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
12: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
20: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
12: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
20: Wat komt er dan in De Weert Sport?
12: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
20: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
12: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
20: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
4: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
20: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
4: Dank je wel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
15: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
22: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
6: Ook Gael Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
20: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
20: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
6: Oostende coach Dennis Woegerer.
21: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
6: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
21: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
6: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
6: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
4: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
6: Meer regionieuws over een uur.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
20: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
20: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
20: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
20: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
11: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
20: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
23: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
20: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
23: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
20: Assistant coach Thierry de Klerk.
9: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
20: Dat was wel nodig.
9: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
20: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
20: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
25: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
26: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
28: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gem Danens, we hebben het vandaag over architect Pel, een belangrijk figuur in Oostende.
8: Ja, dat mag je wel zeggen. Er is nog veel bewaard van zijn werk. Hij is geboren in Loo in 1867 en na zijn studies kwam hij in Oostende wonen en werken. Hij was gehuwd, had 3 kinderen, maar zijn zoon sneuvelde tijdens de oorlog 1418. In de jaren 90, 1890 dus, toen veel gebouwd werd, nam hij een aanzienlijk deel van de nieuwbouw voor zijn rekening. Hij evolueerde in zijn werk. We kunnen 3 verschillende bouwstijlen zien. Zijn oudste ontwerpen sluiten aan bij de eclectische stijl. Later zoekt hij aansluiting bij de Art Nouveau en nog later in de Art Deco. En er zijn nog veel huizen van hem te vinden in Oostende. In de Eufrosine-Beernaardstraat staat een herenhuis in eclectische stijl. Het heet Sole Mio en je vindt het op nummer 43. Het voormalige Hotel Polaris of Hotel du Nord op de Groentemarkt is een getuigenis van de zogenaamde Belle Époque, de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Maar architect Pil is echter voornamelijk gekend om zijn gevels met geglazuurde tegeltjes. Hier leek zijn fantasie wel onuitputtelijk. De gevelbezetting met glazuursteentjes was eerder duur, maar toch goedkoper dan een natuurstenen gevel. Het bood zekere voordelen. Met een minimum aan zorgen staan deze gevels er vandaag nog even fris bij als toen. En we bewaren ze ook. En er zijn nog veel voorbeelden te vinden. Iedereen kent de gerenoveerde gevels in de Adolf Builstraat

0: Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf

0: alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
5: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
6: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
5: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
6: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
5: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
3: Oostende coach Dennis Woegerer.
7: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
3: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
7: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
3: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
8: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroketten te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
3: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
9: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oh, dat is nog de Lucillus en de Tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
11: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
12: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
13: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
15: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
14: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
15: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
14: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
15: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
14: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
15: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jos Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
15: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
16: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
17: U vraagt, uw burgemeester draait.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
19: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
11: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
19: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
11: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
19: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
20: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
20: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55.000 en de 60.000 kroketten te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende
4: Hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar dan mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
3: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
26: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
27: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
28: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Bart Plasgaard, wat kunt u ons vertellen over Oostendenaar Paul Felix?
0: Ja, Paul Felix is geboren in 1913 en ging naar het college in de humaniora en studeerde nadien ingenieur-architect aan de Universiteit in Leuven. En hij is eigenlijk in Oostende vooral gekend als architect van het zwembad. Maar ja, dat staat er ondertussen ter discussie of dat het al dan niet moet afgebroken worden. Maar Paul Felix, zijn belangrijkste werk is eigenlijk het klooster, het monasterium Arme Klare, dat wij in Oostende het Zonnelied noemen en dat eigenlijk gelokaliseerd ligt in de Mariakerkelaan nummer 212. Paul Felix heeft het ontworpen in 1958. Dat was eigenlijk een concrete vraag van de Clarisse, die een klooster hadden in het centrum van de stad, maar dat volledig verouderd was en dringend moest gerenoveerd worden. Maar Paul heeft die kloosterorde kunnen overtuigen om een nieuwbouw te plaatsen. En dat de Mariakerkelaan was op dat moment nog volledig platteland, want de stad was nog zover niet gegroeid. En het was dus een volledig open klooster. En is daar ook het belangrijkste en het meest gekende werk geworden van Paul Felix. Hij heeft eigenlijk eerst de centrale kerkruimte geconcipieerd en daar rond een complete woongemeenschap. Het is naar de buitenzijde, naar de straat toe, een vrij gesloten geheel, omdat de Clarissen natuurlijk heel weinig contact hebben met de buitenwereld, maar binnen is het een enorm open geheel met een hele grote tuin, kloostergangen die volledig voor de helft in glas gebouwd zijn en heel veel waterpartijen. Terzelfde tijd is dit ook eigenlijk een typisch werk van Paul Felix, omdat hij dus probeerde naar een nuchtere functionele bouwstijl te gaan en hij was daar een van de voorlopers van in ons land.
11: Beslist een bezoekje waard, hoor ik u zeggen, als het dus opengesteld wordt.
0: Ja, het is zo. Het klooster is normaal niet open, maar er zijn wel nog in het weekend vieringen in de kapel.
8: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Filip Monsenweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
13: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
16: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
13: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
16: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
13: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
17: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
17: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
18: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
20: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
22: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
10: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre Antoine Gillet.
5: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
5: I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
4: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
4: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
4: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
4: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
14: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
15: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
26: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
27: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin.
13: waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
16: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
16: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
16: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
17: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
17: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
18: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
20: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
20: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
20: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
20: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
20: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
3: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
19: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
6: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
5: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
7: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
22: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
27: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
28: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dit is het Oostense dialect met Roland de Snerk. Roland, vandaag een raar woord of niet?
29: Een woordje dat ik zelf bijzonder mooi vind. Het klinkt donkiderm. Er zullen er stellig niet veel zijn die het woord nog kennen. Toen de stoommachines uitgevonden werden, ging men al vlug grote stoomschepen maken of kleinere, die bijvoorbeeld konden ingezet worden als sleepboten. Maar de vissersvaartuigen bleven nog lang zeilers. Men had immers de bestaande vloot en de stoomvaartuigen waren zeer duur. Toen men bij ons vanaf 1884 stoomvissersschepen ging inzetten, behoorden die toe aan verschillende aandeelhouders of maatschappijen, machtige rederijen dus. En ook, men hing zomaar niet alle bestaande zeilsloepen, zeilschuiten, meteen uit de vaart nemen. Maar dit toch. Het binnenboordtrekken van het net met behulp van een kaapstander was zeer zwaar werk. Vandaar dat men al vlug dacht aan het plaatsen van een kleine stoommachine, de donkey, Engels voor ezel, aan boord. Die zou de kaapstander en de spierkracht van de bemanningsleden vervangen. Dit bood nochtans enig gevaar, zo'n metalen vuurketel aan boord van een houten vaartuig. Inzonderlijk de heistse vissers hebben zich hiervoor gezwicht. Toch raakten meer en meer vissersvaartuigen met zo'n donkie uitgerust. Was die stoommachine defect, dan zegden de bemanningsleden smalend, omdat ze het werkje weer moesten opknappen met spierkracht, begon het maar doen met elleboogsteam. Stoom van de ellebogen dus. Er waren immers in die beginfase nog geen machinisten aan boord. Maar de donkie had nog een voordeel. Men had warm water van de stoomketel en kon dat warme water via een slang, de donkiederm, voor vele werkjes benutten. Als men dan iemand zag die verschrikkelijk mager was, dan zei men, je kan hem trekken door de donkiederm. De donkiederm, dus de slang aan boord van een klein vissersvaartuigje, uitgerust met zoon donkie, een kleine stoommachine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
20: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
20: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
20: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
20: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
0: Ik ben Michael Vanny.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
18: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
11: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
18: Ja, Vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
18: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna

0: Vroeg. Ik zelf bleef zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Kortik Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
3: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
5: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
5: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
5: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
3: Oostende-coach Dennis Woegerer.
6: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
3: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
6: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
3: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
7: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
3: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
0: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
3: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Beurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
4: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
6: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game, but yeah, I think this year is gonna be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
4: Assistant coach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
7: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
4: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
15: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
16: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
17: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Cortec Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
4: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
19: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
19: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
19: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
4: Oostende-coach Dennis Woegerer.
20: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
4: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
20: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
4: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
4: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jos Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
4: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
2: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
4: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig, ja.
4: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
8: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
9: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dirk Berends, aan de draaideuren van de Grote Post bevindt zich een bordje met erop de namen IJsselink Malbranke. Waar staat dat voor?
24: Dat wist ik vroeger zelf niet en ik lette er ook niet op. Maar IJsselink, Gaston IJsselink, is de architect van het postgebouw en Malbranke was de ingenieur waar hij mee samenwerkte. Malbranke heeft bijvoorbeeld berekend of het grote beeld, de communicatiemedia, wat zich op het postgebouw bevindt, bestand was tegen stormen en winden. Gaston IJsselink, de hoofdontwerper, eigenlijk een Gentenaar, is naar Oostende komen wonen. Eerst in de Leopold de Tweede Laan, later in de Kemmelbergstraat. Want hij had naast het postgebouw ook het project van de CO in Oostende, de SEO, Spaarzaamheid en Economie Oostende. Het hoofdgebouw daarvan kennen we nog als museum, heden ten dagen. En hij had ook al een aantal privéwoningen die hij had ontworpen. IJsselink hij was een totaalarchitect, een beetje zoals Victor Horta. Had dus ook oog voor klinken van deuren enzovoort. En heeft het gebouw zo geconcipeerd dat aan de buitenkant onderaan graniet is aangebracht en daarop arduinenplaten. Hij heeft dat zelf geëxperimenteerd op zijn woning in Gent om uit te testen of het allemaal eigenlijk wel kosher verliep.
1: Wanneer is het postgebouw opengegaan?
24: Het postgebouw is eigenlijk opengegaan in 1953, 1954. Hij heeft dus de watersnood ook gekend. Maar IJsselink zelf heeft zijn eigen creatie niet meer gezien, want in december 1953 is hij uit het leven gestapt.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
21: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
21: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
11: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
21: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
11: Wat komt er dan in de Weertsport?
21: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
11: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
21: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
11: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
21: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
21: Dank je wel.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. assistentcoach Thomas Dreesen.
13: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
4: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
16: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
16: Klopt. Heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
16: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
4: Oostende-coach Dennis Woegerer.
17: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
4: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
17: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
4: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
4: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
21: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
4: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
19: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
20: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
26: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansengrondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Noordzee regionieuws.
4: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
4: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
2: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
4: Assistant coach Thierry de Klerk.
6: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
6: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
4: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
1: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
12: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
13: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep naar het ogenblik.
14: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
16: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
24: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
4: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
27: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
11: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
27: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
11: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
27: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
4: Oostende coach Dennis Woegerer.
17: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
4: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
17: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
4: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
4: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
2: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
4: KVDX Muiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
11: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
19: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
4: Assistant coach Thierry de Klerk.
20: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
11: Dat was wel nodig.
20: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
4: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
7: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
8: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
10: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
15: Gids Gemdanens, we praten nog steeds over de SCO, de CO. In de jaren 50 was er daar die grote overstroming. Hoe deed de CO dat toen?
23: Ja, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 woedde een bijzonder hevige storm die grote schade aanbracht. In een half uur tijd was de hele binnenstad onder water. Kelders en hoofdlokalen van de SCO waren ondergelopen en men had de druk met het leegpompen en ontsmetten van die ruimtes en het herstellen van liften en branders. De hulpverlening kwam snel op gang. Op diverse plaatsen in de stad werden hulpcentra ingericht waar voedsel, kledij en schoenen werden uitgedeeld. De SCO leverde 3000 broden die door het stadsbestuur werden opgeëist omdat de broden en installaties van de bakkers in de binnenstad waren vernield. De SCO organiseerde ook een grootse tombola te voordelen van de geteisterden van de overstroming. Ze haalden 100.000 frank op en het SCO-bestuur besliste daar nog eens 200.000 frank aan toe te voegen. Later dat jaar kon men zich ook kosteloos laten verzekeren tegen ongevallen. Het verzekerde bedrag was berekend op basis van het aandeel borderel. Datzelfde jaar kwam er ook een nauwere samenwerking met coöperatieven uit het binnenland. Dat was vooral interessant voor binnenlanders op vakantie aan zee.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
25: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
9: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
10: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
11: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, wel eens

0: Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
3: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
2: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
4: Ja, het was nodig na een paar weken. Dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben, om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
12: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
12: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanente aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
1: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
4: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
5: Waar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
6: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
0: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
8: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel, maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
0: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
8: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
0: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
8: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
0: Oostende coach Dennis Woegerer.
9: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
0: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
9: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
0: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
0: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
11: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
0: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
10: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
0: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
0: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
16: Yeah, I mean I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
17: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
17: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
20: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
21: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
22: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
23: Bart Plasgaard, na de visserijopstand van 1887, waarbij verschillende doden vielen, was er ook nog rechtspraak, de afhandeling van die visserijopstand. Wat kunt u ons daarover vertellen?
24: Ja, het is zo dus dat de correctionele rechtbank in Brugge een rechtspraak begonnen is tegen die vissers die dus op dat moment ook geïnterneerd waren. En er kwamen heel wat aanklachten, vooral van die Britse visserschepen. En de zaak werd eigenlijk opgesplitst in 4 delen. Men had belet dat er verkoop was van Engelse vis op 23 augustus 87. Men had de Engelse sloep de Violet bezet op 24 augustus 87. Er waren vernielingen aangebracht bij vishandelaar Dossard. En er was ook een aanval geweest op die Engelse sloep Bluebell. En uiteindelijk wist men al vrij snel wat de sfeer in de rechtszaak was, want er kwam een zekere Karel B. in dronken toestand binnen om de zitting te volgen. Dat was een visser. En die man werd direct veroordeeld door de voorzitter van de rechtbank tot 15 dagen gevangen straf en een geldboete van 26 frank. Dus de toon was direct gezet. En uiteindelijk zijn er 12 mensen vrijgesproken, maar hebben er 23 beschuldigen gevangenisstraf en een geldboete gekregen, die toch voor die tijd zeer hoog was. Nu, de meesten hebben een straf niet volledig moeten uitzetten, omdat er op 27 mei 1888 een nieuwe wet komt, de wet Lejeune, waarbij gevangenen als ze een stuk van hun tijd uitgezeten hadden, dat ze vrijkwamen. En op die manier zijn door druk ook van politieke partijen, ook door druk van de kerk, door druk van een aantal geestelijken, zijn die vissers dan toch vrij snel opnieuw vrijgekomen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
26: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
25: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
25: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
26: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
23: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
26: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
23: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
26: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
7: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
7: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De 2 doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
14: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
15: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
16: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
7: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
17: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
7: Dat was wel nodig.
18: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gael Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
9: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
22: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gael Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
7: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
7: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
27: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
7: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
27: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: Assistant coach Thierry de Klerk.
18: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
7: Dat was wel nodig.
18: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
15: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
16: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
20: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: Gem Danens, we hebben het vandaag over het memorabele jaar 1953 in Oostende.
23: Ja, zeg wel memorabel. Reeds eeuwenlang zijn er stormen met overstromingen aan de kust. En de zwaarste storm was de vorige eeuw op 1 februari 1953. De bevolking wordt vooraf gewaarschuwd voor het gevaar, maar Oostendenaars die hechten daar niet zoveel belang aan. Het is trouwens zaterdag, een dag om uit te gaan, dus een storm gaat hen zeker niet tegenhouden. Maar de combinatie van springtij, noordwestenwind en storm doet de zeedijk breken, doet de kaaien overstromen en doet de rioleringen ontploffen. Dus in nauwelijks een half uur tijd staat de hele stad onder water. Er is geen elektriciteit, geen drinkbaar water, geen telefoon, de keldervoorraden zijn vernietigd en mazout en ander afval vermengen zich met het zeewater. Het stinkt dus. En bovendien is het bitter koud. Gelukkig komt de hulp snel op gang en dat uit verschillende hoeken. Niet alleen het stadspersoneel en het Rode Kruis, maar ook matrozen van de zeemacht, de Rijkswacht van Gent en heel wat vrijwilligers, ook uit het binnenland. Er worden giften in natura, schoenen en kledij verdeeld over de hulpposten. Er zijn jammer genoeg ook mensen die woekerprijzen vragen voor melk, voor kaarsen, voor brood en voor bootjes. De reinigingsdiensten van Oostende, Kortrijk, Gent en Brussel samen slagen erin om op 6 dagen tijd alle water terug naar de zee te stuwen. Sindsdien zijn er serieuze studies gemaakt over kustbeveiliging. Men doet er alles aan om een herhaling van die ramp te voorkomen. Misschien toch eens aan denken als we aan het voeteren zijn op die lelijke buizen op ons strand.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
7: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
7: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
7: Wat komt er dan in De Weert Sport?
13: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
7: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
13: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
7: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
13: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen, hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
13: Dank je wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
1: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
5: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
5: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
5: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
5: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Kortek Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken, maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief, waarin dat we niet gefocust zijn, doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust, maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
21: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
10: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is vele werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
21: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
10: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
21: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
10: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
21: Oostende-coach Dennis Woegerer.
11: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
21: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
11: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
21: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
12: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroket serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
21: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
13: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
21: Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
22: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
24: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
25: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
26: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Kalender.
21: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
13: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
21: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
13: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
21: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
13: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel.

0: Wel, mijn schoonbroer Filip gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
0: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
4: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
3: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
6: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
5: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
3: Assistant coach Thierry de Klerk.
7: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
3: Dat was wel nodig.
7: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
3: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Dörja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
15: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
15: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren.

0: via de website, dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening, dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs, die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
7: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
8: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
9: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Cortec Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
2: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
11: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
11: Klopt. Heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
11: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende-coach Dennis Woegerer.
12: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
12: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
14: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
13: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
2: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
1: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
19: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
2: assistant coach Thierry de Klerk.
16: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
16: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
2: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
17: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Maxim Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versluis.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
14: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
14: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
14: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in De Weert Sport?
14: Maar dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
14: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
14: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
14: Dank je wel.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
0: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek. gesprek Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
7: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
8: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
21: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
23: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
17: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat wat staat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
2: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Dina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
10: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
11: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
16: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
18: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
2: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
22: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
24: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
1: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
12: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
1: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
12: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
1: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
12: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
1: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
20: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
2: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
12: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
12: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een
5: prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe de Weert zaakvoerder van de Weertsport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
1: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
1: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
1: Wat komt er dan in de Weertsport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
1: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
1: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
5: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
6: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
7: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
10: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
10: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
10: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
10: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
10: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht, het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal, een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
15: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
16: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
17: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
18: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
18: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
18: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
18: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken.

0: oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
5: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
4: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
7: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
8: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
9: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen

0: Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
5: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zien en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende, omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
9: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Koen Benoit, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
3: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
3: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
3: Wat komt er dan in De Weert Sport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
3: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
3: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
15: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
13: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
16: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
17: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
17: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
18: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
17: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
18: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
17: En waar halen de mensen de brochure?
18: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro... Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Surhuislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
10: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
11: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar.
7: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
16: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gistel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gistel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
18: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
18: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
18: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
18: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
20: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
21: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
8: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is, is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films dat je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
18: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
18: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
18: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
18: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
12: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op vier pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
3: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
10: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
6: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
10: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
6: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
10: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
6: Wat komt er dan in de Weertsport?
10: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
6: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
10: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
6: De Weertsport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
10: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
6: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
10: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het kurszaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerken zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weerdsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
4: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
5: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
6: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
8: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zien dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
8: Dat is iets wat er al jaren zo is.
9: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
8: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
9: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
10: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa, een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen, dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennismaken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe park.

0: weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gistel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
7: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
9: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
10: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Film.

0: Festival Oostende.
1: Kun je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Dat is altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
0: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
9: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste heb ik mij laten vertellen van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
0: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krevits. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
11: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
12: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
15: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
4: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
15: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
4: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch, ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
15: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk, die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
4: Wat komt er dan in de weertsport?
15: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die